je vak verkoop, maar ik denk dat gewoon dat je hoofd zorgt om het te. Two grand, are you finished on the factory?

0: als eerste mijn favoriet bij Kentucky. Ik sport even in de dag.
1: Ryanair 781 Charlie, report your speed to Dublin 135, decimal 655, great.
2: 135, 655, goodbye, Ryanair 781 Charlie.